de madame. Per haar bal en zonder leven schenken kan. Ik ben dan gegaan in de fabriek, damit ik zeer veel geld voor familie krieg. Maar een prügelei zerstörte deze plan, weil schwarze zee